Wanted by Authority was dat, van de Offenders natuurlijk. Hoorde je meteen die geweldige hardcore punkband uit Texas. Van de demo in 1983, ook al zoveel van gedraaid. Maar deze dus kennelijk nog niet. En het is eigenlijk allemaal even prachtig. Wanted by Authority, ook altijd actueel. En daarvoor Tom Zé, echt iemand van de Tropicalia-beweging van Brazilië. Ik heb me eigenlijk, kwam ik achter, nog nooit een nummer van hem gedraaid, omdat ik hem... Ja, ik vind hem een beetje te cerebraal. Het is heel om die tekst, allemaal heel intellectueel. En ook irritant. En de muziek vind ik eigenlijk, is wel gek. Maar ja, goed, ik ga nog eens goed graven of hij niet ergens toch nog een nummer heeft dat best wel leuk is. En dan kunnen we misschien meer Tom Zé draaien. Hier bij Patapou Action. Dit was uit 1968. Nou, Buzinje Ki Eu Esto Pakirandu. 1968, dus van zijn eerste LP. Enorm stereo. En ik ben het wil natuurlijk kijken of er een monoversie van zou kunnen bestaan. Maar dat is allemaal. Dat komt een andere keer. Als het op mijn pad komt, zullen we maar zeggen. Dan gaan we nu vlug over naar Willeke Alberti. Ook iemand van wie ik nog nooit iets heb gedraaid hier bij Patapou Action. En dat kan natuurlijk niet langer zo blijven. Spiegelbeeld. Dat is natuurlijk haar grote hit uit 1963. Is haar tienertijd voorbij? Want ze gaat trouwen, geloof ik, hè? Ben ik nu 20? Nou ja, goed. Is het waar? Ze is volgens mij uit 43 inderdaad. Nou ja, ik ben er in. Dit is nu Toen je me kuste. En Then He Kissed Me, or Then She Kissed Me. Ligt eraan welke versie je prefereert. Beach Boys hebben een mooie. Maar hij is geloof ik van de Crystals of zo'n soort band. Maar goed, in het Nederlands, aan de achterkant van Spiegelbeeld. Dat is natuurlijk veel leuker. En intussen ben ik achtergekomen dat ze ook een paar leuke rock'n'roll liedjes heeft gehad. Nog voor die tijd. Dus dat komt later. Toen ze echt nog 15 was en zo. Dus ook een kindsterretje eigenlijk. Willeke Alberti. Toen je me kuste. Nu komt het. Ik zie alleen dat Wanted by Authority van de demo 1983 van de Offenders duurde maar 59 seconden. Dus daarom moet hij eerst nog een keer worden herhaald. Patapou Action.

UVC, UVC, met het nummer UVC. Dus dat vind ik altijd interessant. Dus hun bandnaam ook nog eens als titel gebruiken, dat wil dan iets zeggen. Denk ik altijd dat dit is de muziek die zoals we dat willen maken of zoiets. Uit Amerika. Was het niet Sal Mineo die dat heeft gedaan? Geproduceerd door Lenny D. Voor Industrial Strength Records. Dat. Daarvoor, toen je me kuste in een mysterieus stereo. Het zat op Favoriete Express. En dat is allemaal op een of andere manier in heel extreem stereo heruitgegeven. Terwijl dat nooit in stereo is geweest. Of hebben ze misschien in der tijd al een stereo mix gemaakt voor eventueel latere opname op een stereo LP of iets. Dat moet ik nog eens uitzoeken waarom dat is. Want het is helemaal niet subtiel ook dat stereo. Waarom hebben ze niet gewoon mono gelaten? Nou, dat zijn allemaal vragen. Op zoek naar antwoorden. Daarvoor nog de herhaling van Offenders. Wanted by Authority. Demo 1983 uit Texas. Nu, je leeft in het nu en je luistert naar Patapou Action. Muziek met fuzz effect op de gitaar. En ook een snoeihard orgel trouwens in dit geval. De band heet Purple Canteen. Met het nummer Brains in My Feet. Stel je voor dat je hersenen zich verplaatsen naar je voeten. Dat moet je natuurlijk niet aan denken. Maar hij moest er dus wel aan denken. Hij heeft er een lied over gemaakt. Het zijn eigenlijk drie stukken. Nee, het zijn vier, even kijken, drie stukken met zang. En daaromheen zit een keihard orgel en snoeiharde fusgitaar. Dus dat is ontzettend goed. En heel erg mooi. Het is uit 1969, dat hoor je ook aan het soort van fuzz. Het is geen ondersteunende plastic fuzz, maar dit is echt meer zo'n soort schuurpapier voor de binnenkant van je schedel, zal ik maar zeggen. Purple Canteen, Brains in My Feet, 1969, Patapou Action.

S&B Music Band met Stiko Pepewatta op voorzang. Mi Koloku. 2019, S&B Music Band. Stiko Pepewatta op voorzang. Mi Koloku. En daarvoor Purple Canteen met het indringende Brains in My Feet. 1969, met een hele zooi fusgitaar erin. Dat is dan ook weer geweest. Nu vlug naar wat experimentele popmuziek, zal ik altijd maar zeggen, van rond 1980. Een goed voorbeeld is natuurlijk Der Plan, van wie we al bijna alles hebben gedraaid. Nee hoor, maar best wel veel. Maar nog niet uit de film Die Letzte Rache. Die is uitgekomen in 1983, als ik me goed herinner. Der Todesmonoloog. En dan verwacht je een soort lange monoloog. Nee, dit zijn 3, 4, 5 stukjes muziek. Meestal instrumentaal en ook iets met spraak. Maar de doodsmonoloog, ik moet nog een keer beter luisteren voordat ik die eruit vis. Maar het is helemaal niet erg. Jij vist het er waarschijnlijk wel uit. Je vist het uit en je luistert naar Patapou Action. Nu Der Plan, Der Todesmonoloog uit de film Die Letzte Rache, 1983, Patapou Action.

Ja, het is wat. Lee Scratch Perry hoorde je daar in actie. Denken we. Het was Mean and Dangerous uit 1970. De eerste van de drie die je hoorde was Mean and Dangerous van de LP Best of Lee Scratch Perry and the Upsetters. Deel 2, dat is de mono uitgave en er is een stereo uitgave uit 1970, Many Moods of the Upsetters, met een split stereo versie waar je echt verschillende instrumenten op verschillende hoeken hoort. Die hebben we al lang gehad hier bij Patapoel Action, net als de toast versie van Javil, The Bump en Stand By Me van de Inspirations, geloof ik, de echte vocale versie ervan. En dan blijven er allemaal versies over. En nou ja, omdat ik elke week drie verschillende versies van hetzelfde ritme van Lee Perry wil doen. Ja, de spoeling wordt dunner, maar er is toch nog heel veel. Dit was dus om te beginnen dus de mono versie van dat nummer uit 1970. Dan heet het opeens Sign of the Times, Take Two. Dus het is een andere take van dezelfde studio sessie die ook dat eerste nummer heeft opgeleverd, maar dan. Deze hebben ze niet uitgekozen. En daarvan hebben we trouwens ook al take 7 gehad. En waarom het dan opeens Sign of the Times heet. Ja, en niet gewoon Mean and Dangerous. Hè, dat snapt dan ook niemand. En ik vooral niet. Maar ook, wat we zojuist hoorden, is uitgekomen in 1981. Scratch Attack in Amerika. Brad Osborne met Clock Tower Records heeft dat uitgebracht, een verzamelplaat van de nummers van Lee Perry. Maar dan is het opeens Val Bennett en die Upsetters A Serious Joke. Nou ja, dat is het dus zeker niet. Want op die platen uit 1970 staat ook gewoon A Serious Joke van Val Bennett en die Upsetters. Dat is een heel ander nummer. Dus ze hebben zich vergist in 1981 bij het maken van of het overnemen van die tracks in de titel. Want dit is het gewoon niet. Dit is niet A Serious Joke en het is niet Val Bennett en wel die Upsetters dan. Dus die vergissing sleept zich voort. En dat is heel jammer. En wat daar dus is gebeurd ook, dat ze een soort extra echootje op die toeter hebben gezet. En er ook iets met stereo. En dan niet dat prachtige, of ja, dat volkomen duidelijke gespleten stereo van sommige instrumenten daar, andere daar. Maar meer zo in de pap, zeg maar. Dus gelukkig hadden jullie die heldere versies al gehad voordat deze gekke zogenaamde A Serious Joke, zogenaamd van Val Bennett en die Upsetters uit 1981 langskwam. Ook nog steeds een prachtig leuk melodietje en alles. Maar ik denk dat dit ritme niet meer terugkomt hier bij Patapoe Action. En voor deze drie versies van Mean and Dangerous hadden we nog die Der Todesmonolog uit de film Die letzte Rache, 1983 van Der Plan.

Uit Duitsland. Je hebt wel eens gehoord van Duitsland en je luistert naar Patapou Action. Nu vlug naar punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? In Brazilië was er een militaire dictatuur. Toch kwam daar ook punk. Eerst vooral onder rijke, verveelde jeugd. En zoals dat hoort, hè, zonder burgers geen punk. Maar goed, Olo Seco, een van de grote bands, al meteen, of nou ja, die werden al snel beroemd uit São Paulo. Dit is uit de oefenruimte 1982 en de microfoon doet het in het begin nog niet. Zij spelen hun prachtige Havera Futuro. Ja, en het geluid van die gitaar al, dat hele, die sound is natuurlijk onverbiddelijk en ongelooflijk punk ook. Dus dat, punk in Brazilië. Het begon ongeveer 80, 81, ook eerder al hoor, wat hele spaarzame dingen, maar de grote golf begon toen, ondanks alle weerstand. Uit de oefenruimte, 1982, Havera Futuro, Olo Seco, Patapou Action.

The Time Machine is de film waarvan dit stukken muziek aan elkaar geknipt, ook bedoel ik, aan elkaar geplakt natuurlijk, door een fan, anonieme fan, heeft het tot één suite aan elkaar gejast. Film uit 1960. De muziek werd gemaakt door, of geschreven, of gecomponeerd, of gedirigeerd door Russell Garcia. The Time Machine, Russell Garcia, 1960. Daarvoor Gaumont British News, the Royal Navy's newest aircraft. En dat was een Blackburn YA-1, Blackburn Firecrest, single engine, single seat propeller, naval strike fighter met opklapbare vleugels. En hadden ze dan in die tijd ook al, hoe heet die dingen, vliegdekschepen? Ja, dat moet dan wel, hè? Of deze gewoon interessant, zodat ze dan die vliegtuigen dichter bij elkaar konden zetten, omdat die, nou ja, dat die vleugels omhoog konden. Hoe dan ook, bewapening afschuwelijk, ook al in 1948 toen dit filmpje werd gemaakt. Vliegtuig is uit 1947, dus dat, ja, dat moet dan echt wel kloppen, waarschijnlijk. Dus dat was eventjes voor, zeg maar, educatie. Daarvoor nog Odo Seco uit Brazilië, Havera Futuro uit de oefenruimte, 1982. En vanaf Brazilië in 1982 is het een korte stap naar carnaval in Bolivia in 2018. Giovanna Palma y la Agrupación Carencia. En Giovanna schrijf je met J-H-O-V-A-N-A. Dus het is een Giovanna. Giovanna Palma y la Agrupación Carencia. Traigo mis canciones. En het carnaval, ja, dat houdt dan ook in dat altijd dezelfde melodie wordt gebruikt. Die prachtig is, hoor, daar niet van. Maar nu begrijp je inderdaad, hé, dat is weer hetzelfde melodietje. Dat klopt. Vlug nu naar carnaval 2018 in Bolivia. Giovanna Palma y la Agrupación Carencia. Traigo mis canciones.

Sap. Welkom allemaal, beste en lieve luisteraars. Heden ten dagen vindt er weer een aflevering plaats

0: met natuurlijk wederom uw host, de gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God.
1: De gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God,
0: wiens stem zich op dit moment in uw oor vlijt. Mits u aan het luisteren bent. En zo niet, dan hoort u dit immers niet. Dus gaat het nog steeds op. Die bewering blijft opgaan, ook in dat geval.

0: eerste uitzending van de gesticulerende radio naar de zomer. Dus de gesticulerende zotskop uit de mouw van God moet er even inkomen. Ik heb de hele maand het DJ-programma niet aangeraakt. Wel is er afgelopen, dat betekent niet dat dat de gesticulerende zotskolf uit de
1: mouw van God,
0: niks heeft gedaan natuurlijk in de zomer. Dat is natuurlijk niet het geval. Naast het gebruikelijke bezigheden, zoals slapen, eten kopen, boodschappen doen, eten klaarmaken, dat wil zeggen koken, zorgen maken. Is iets wat het gesticulerende zotskolf uit de mouw van God ook niet graag, maar wel veel doet. En rumineren, praktiseren, lummelen, ijsberen. Al dat soort volkomen menselijke, standaard bezigheden die men in het leven tracht uit te voeren. Of zichzelf meester te maken. Naast al die bezigheden die toch al een aanzienlijk deel van de tijd van een mens wel opslokken.

0: gesticulerende zotskop uit
1: de mouw van Hotspot.
0: Heeft naast al dat gepruts en geklooi. Geen onbetekenende zomergat. Het was geen weggegooide zomer, zou ik zeggen. Het staat ver van hoe ik het zelf. Staat erg ver van hoe ik het zelf zou omschrijven. Er is namelijk ontzettend veel prachtige muziek opgenomen. Met de band Money. Waar we nu tevens even naar luisteren als intro. Ongelooflijk mooie muziek is dat geworden. Ik denk op het eind haal ik er nog even een opname bij van Money. Dan kunnen we dan nog eventjes horen hoe dat geworden is. Oké, nou laten we maar beginnen met de uitzending van de gesticulerende radio. Even een uurtje in virtual DJ. Het mixen van bestaande muziek met andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. En nog weer andere bestaande muziek. Want we hebben 4 DJ decks tot onze beschikking die niet zelden tegelijkertijd gebruikt zullen worden. Laat ik het even bij voor nu qua gekletsen. En laten we maar van start gaan. Dus kijk, ik had hier even wat klaargezet. Dus een stukje tekst. Verkeerde. Overal muzikant. Ik ben slechts een muzikant.

0: Joskof uit de mouw van God.
1: Ja, de gesticulerende Joskof uit de mouw van God. Het gaat niet echt goed vandaag. Er is echt nog niks moois langsgekomen. Maar ja, nog even verder proberen.

Het ging niet zo goed. Het ging vanavond niet zo goed, helaas. Volgende keer zit er misschien weer wat moois tussen. Is even jammer, maar kom ik zelf op zich ook wel weer snel overheen, denk ik. En ik hoop u als luisteraar van de gesticulerende radio natuurlijk ook. Dat ook u daar snel bovenop komt, dat het niet zo heel goed ging vanavond.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.